echiro mutumbi kumachia tunakusinza emisana tunasinzanga obulamu bwaffe bwonna kale yogera na bino.

tunakusinzanga kuba teri katonda mulala gwanidde kusinzibwa, teriyo katonda w'amaanyi alibaawo wadde yali tewali, yekka wekka gw'asaanidde okusinzibwa.